vond het wel een heel goed begin van dit programma. Hè? Dit waren Art Gouveau en Natalie. Featuring Natalie staat er dan. Hè? Wie dat is, ik weet het niet. Hij heeft het ook niet uitgelegd op de hoes, op het begeleidend schrijven. Maar het is natuurlijk wel zo'n opening van samenwerking. Misschien zit er een album aan vast. Dan Colors Inside was dat. Nou heb ik iets voor je van Nancy Sue. Nancy Sue heeft een Zweedse moeder. En dat laat zich ook aanzien. Want ze doet ook dus plaat in het Zweeds. En dit is getiteld Voor je aan de dak, oftewel bij elke adem.

Zweden, jawel, heel mooi is dat, hè? Ze heet Nancy Sue en ze is geen Chinees, maar half Zweeds en verder vader Nederlands, dacht ik. Nou, dat is dan een hele mooie track, denk ik, om even te horen. Ik kon er niks van verstaan, hè? Ik was toen er wel verstaan, jongen. Ik niet, hè? Ik dacht bij mezelf, het kon wel Afrikaans zijn in eerste instantie, maar dat is het niet. Nou, dan de volgende, een nieuwe die we hebben. Dat is mooi. Kijk, dat is weer zo'n country song. En dat wordt gezongen door Christine Clifford. Ze komt uit Australië, hè, in internationaal programma, zei ik zojuist. En dit is getiteld Rocky's Song. Dat gaat dus over iemand die Rocky heet.

0: Ik word hier wel blij van, hoor. Ik vind dit wel leuk, hè? Zeg, moet je horen, de volgende die we hebben is van J.P. Cates. Daar hebben we al eens iets van gehoord. Het is dus een beetje een opstandige jongen. En hij heeft ook bepaalde nummers die laat hij aankondigen door een tekst. En dat is bij deze zo, Summer PSA.
1: The National Backforce Authority has issued a summer fun alert, effective immediately. At 8:45 this morning, the NBPA reported increasing summer activity across the nation. Summer fun conditions are forecasted to persist for the next 3 to 4 months, with beer temperatures below 42 degrees Fahrenheit and bikini indices reaching dangerous levels. You are advised to take the following precautions immediately.
2: Attention, citizens of the Back Porch Nation.

0: say. So I'm right here on the dotted line with a salt brim cup of a good time. No refunds, no rainy day, just one loud proud summer PSA.
1: Staande stop en niet uitveden. Dus dat betekent dat ik direct naar de staande stop, kan ik zien op het scherm hoor, dat ik dan over moet gaan tot spreken. Nou, afkondigen. Dat was JP Keits met Summer PSA. Ik vond het wel leuk eigenlijk. Het wordt dan tenslotte zomer. Hè? En natuurlijk hebben we ook nieuwe platen. Onze stijl, jawel, prachtige nieuwe.
2: Gerhard Klaassen. Hi, Blues Man.
3: Hallo.
1: Ja, prachtig. De plaat heette 13 Hours en die is van Jason Ritchie.

Jason Ritchie and The Bad Kind. Ja, blues. 13 hours. Ik heb er nog eentje voor. Dat is prachtige muziek. De Leo Watkins Rag. Hou je vast even en ga swingen, want dit is swingmuziek.

0: Ja, mooi. Dit was prachtig. De Watkins Rag. Ja, nou, de vrienden, kijk eens op de klok. We zijn voor het half uur, dus het is nu weer tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3. 3. 3. 3.

0: Dat was een hele reeks. Hè? En dat ging eigenlijk over de jaargetijden in het algemeen. The Son of Jamaica was dat van de Goombay Dance Band. Dat zat een vreselijk leuk Duits accent in. Dit terzijde. We zijn de tweede, de middelste was van Aphrodite's Child. Damis Roussas en Vangelis. En hoe die andere jongen heette, weet ik niet meer. Maar in elk geval, dat was Spring, Summer, Winter en Fall. 1970 was dat. En we zijn geopend de reeks met Love and Spoonful en Summer in the City. En dat was van 1966.
1: Ooster het oude. Ombik het nieuwe.
0: Nee, even serieus, want het nieuwste komt van P.K. Majo, Arms of Blues, zo heet dan de groep. Het is een dubbel cd die onlangs is uitgeperst geraakt. En het heet All Before Yesterday. Dus het is een overzicht van wat hij vroeger gedaan heeft met de Arms of Blues. En als eerste heb ik de Mercury Blues voor je. Dubbel cd, dus we zouden eigenlijk gewoon 2 uur door kunnen gaan. Dit is zo schitterend. P.K. Majo,

0: Ja, en toen was het afgelopen ook weer zo'n staande stop, hè. Ik kan er goed tegen, hoor, trouwens. Het maakt me helemaal niks uit. Ik kan het zien op het scherm. Wat ik het mooiste van deze man vind, niet zijn uiterlijk, hoor, maar op de voorkant van het album, daar zit hij in zo'n bakkie, zo'n Amerikaans bakkie met zijn gitaar. En gitaar is zo'n heel, heel mooi ding. De volgende track, dat vind ik het mooiste van hem. En ik heb nog geprobeerd om te achterhalen uit welk jaar of die komt. Het staat op de tweede track, tweede CD. En dan is het negende nummer daarvan, zie ik. En dit is, vind ik zo prachtig. Dit is Watch Out Boy. Moet je horen.
1: Treat her wrong, treat her right. Don't matter tonight. She won't be alone

geniet ik, hè? Achterover. En dan, je mag natuurlijk geen whisky nemen hier in de studio, dus dan doe ik dat met thee. Lekkere kruidenthee. De Shailen Band. Dat is een setje van 7 mensen op dit moment. En ze hebben een cd uitgebracht en die heeft als titel meegekregen Chapter 3. Dus dat is hoofdstuk 3. En ik weet niet precies in hoeverre of dat slaat op hun huidige bezetting. Maar 7 mensen. En er staan 5 ideale schoonzoons en 2 ideale schoondochters op. Het is een, om het zomaar eens te zeggen, het zou best een ongeregeld zootje kunnen zijn als ze niet zulke mooie muziek maken. The Blues Chose Me, dat is deze.

dit is kunst eigenlijk. Je zou dat sfeertje moeten kunnen proeven. Die proef je in de volgende. En dat is de Slow Blues. Die heeft Dirk uitkozen. Want hij vindt, dat moet je ook laten horen. Hoe mooi als ze een sfeertje kunnen maken met hun instrumenten en zo. En dat soort dingen. Nou, dat vind ik ook. Vrienden, je krijgt een paar strekkende meter. Want ik ga vast afscheid nemen voor wat betreft het eerste uur. Ik zie natuurlijk graag terug naar de station.

call en de eventuele berichten, timecheck, dat soort dingen. En de Shailen Band en Slow Blues van Chapter 3. Dit is zo mooi.

0: Dit is Rough Velvet met Gerard Klaassen.
1: Fijn dat je weer luistert, vrienden. I've got no money, daar gaan we naar luisteren. En dat komt van Marco Bartoccioni, kortweg genoemd Bartok. En dat klinkt zo.

Ja, dus in het kader van Ontdek het Nieuwe, hè? Zo, dat was dus Marco Bartoccione. Op een of andere manier ligt dat niet lekker in mijn mond, voor in de mond niet. Goed, we gaan nou over naar, naar de nieuws, de echte nieuwe. En Richie Sampson en So Kinda Wonderful, ja, zo heet dat, dat is een band denk ik. En hij heeft de volgende vraag, Can You Stop the Rain?

Op de school voor discjockeys leer je altijd dat je na een ballad, een langzaam nummer, een heel mooi gevoelig nummer, iets vlots moet gaan draaien, maar niet al te zwaar. Nou, Slowly but Surely, I'm Falling in Love with You by Deacon en Marlene.

En als je dan zo'n mooi nummer hebt gekozen van Surely But Slowly I'm Falling In Love With You, dan is Sweet Temptation toch maar even een stap verder. En dat gaat van Mitch Martin. Mitch Martin die zingt over de Sweet Temptation, over de zoete verleiding. En het gaat natuurlijk weer howdy, howdy, howdy.

Mooi, hè? Het is een sweet temptation. Vrienden, ik voel mij altijd aangetrokken. Heb je altijd al aangetrokken gevoeld door de Celtic music? En dan heb ik de Celtic Heart van Michael Anthony Austin en Rolf Murenschlader.

0: Gerhard Klaassen.
1: Hi, bluesman.
2: Het komt met de Fabulous True Tones. En dat is Coming, en dit is I Got This.

De Fabulous True Tone staat erop. En ze staat op dat het live is. Ik kan het eigenlijk niet zo goed zien. Het kan zijn dat ze het live hebben opgenomen. Of dat ze het juist in één keer hebben opgenomen voor microfoons. Hè? Weet je, op zijn ouderwetse analoog, dat soort dingen. Nou, in elk geval, Coming Back Live heet deze plaat van de Fabulous True Tones. En we gaan nog eentje van draaien natuurlijk, omdat ze nieuw zijn. Dit is Fool's Highway.

0: Fabulous True Tones, coming back live. Ik hoor niet dat het live is, nog steeds niet hoor. Vrienden, eens even kijken. Nou, we zijn weer op tijd. Nou nee, we zijn iets over tijd, iets over de half uur. Maar er is dan toch tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3.

Ik heb altijd gedacht dat die jongen zingt met zo'n postbode elastiekje om zijn hals, om zijn Adamsappel. Maar dat schijnt niet waar te zijn, vrienden. Dit was, toch even zeggen, James Blunt, You're Beautiful. En daarvoor hoorde je Eddie Cochran met 2-3 Steps to Heaven. Ja, en we zijn geopend met Barry White. You are the first, the last, and my everything. Wat is het toch allemaal prachtig. Vrienden, we gaan over tot een nieuwe plaat, want er is een nieuwe verschenen van Sherry Harding. En dat is iets om de moeite waard te vinden. Ja, we hebben zo ontzettend veel goede platen binnengekregen. En dit is een zangeres met zo'n prachtig. Ze komt uit Ottawa, uit Canada. En het moet zeggen dat is een goede geboortegrond geweest. Want dit is een prachtige zangeres. Ze bezit nou toch een hele mooie stem. Ja, dat is één. Maar ze heeft ook een bepaalde schwung om. Dat is weer een Duits woord natuurlijk. Een bepaalde schwung om haar teksten te brengen. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. All Around the World is de eerste die we van deze nieuwe CD draaien. Had ik al gezegd hoe deze nieuwe CD heet? Storyland.

Very good music coming to us from Ottawa in Canada. Heel mooi. Sherry Harding. En we ontkomen er natuurlijk niet aan om de Storyland titelsong te draaien. En dat is geheid Storyland.

Sherry Harding, beautiful voice, ja, uit Ottawa. Vrienden, vorige keer hebben we het gehad over Susan Moranti. En we hebben gezegd, dat is een hele mooie vrouwenstem die ook bedachtzaam omgaat met haar teksten, maar ook met de muziek die om haar heen zweemt. Dit is Take Back the Hunt van Susan Moranti. You got

Tot zover de prachtige vrouwenstemmen, vrienden. Nou, hè, oké. Okay. Zeg, we gaan over naar Nikki T en de Snake Charmers. Ain't Wasting Time. En dat is de titelsong van hun nieuwe album. Ik neem alvast afscheid van je en ik wens je een hele plezierige voortzetting van deze week. En tot de volgende week wanneer we weer zijn op dit radiostation met hetzelfde prachtige programma. Tot dan. Bye.